0: al in te laten gaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week in Parijs. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Now let that guitar fall in.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. En de weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige periode en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: kiss.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iedereen die in hetzelfde KLM-vliegtuig zat als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het hantavirus, is in beeld bij de GGD. Ze krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen zullen worden gebeld. Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin een Nederlandse en Britse patiënt. Een van hen is naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht, de ander naar Düsseldorf. Titelverdediger Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München. Genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander in de finale. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De aanbesteding voor Zuiderhagen begint en wie meer wil weten kan maandagavond 11 mei tussen 6:30 en 7:30 terecht in kindcentrum Warande voor informatiemarkt. Meer te weten komen over mogelijkheden om er een huis te krijgen kan er echter nog niet. Het gaat nu alleen nog om algemene informatie over het eerste deel van het project Buitenwaard. Dat is een van de 10 zogenoemde buurtschappen die het nieuwe stuk stad aan de zuidrand gaan vormen. Na Buitenwaard volgen aansluitend nog 2 van die buurtschappen, Valkensteden en Overbeek is de bedoeling. Die zijn samen goed voor 2400 huizen. Als alle 10 zijn opgeleverd, moet Lelystad er ruimte bij hebben voor ongeveer 25.000 inwoners. En we blijven even in Buitenwaard. Ook al worden er nog geen woningen aangeboden, de eerste potentiële buurtbewoners zijn wel in overleg met de gemeente. Het gaat om mensen die in een groep zelf willen gaan bouwen in zogeheten CPO's, afkorting van collectief particulier opdrachtgeverschap. Ze kunnen in Buitenwaard grond krijgen, maar lopen aan tegen de financiering en vragen of de gemeente garant zal staan. En verder voorzien ze problemen met de geluidsnormen omdat hun huizen dicht in de buurt van bedrijventerrein Noordersluis zijn gepland. En Teunis Ruitenbuis is met ingang van 1 mei directeur van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, BGBF. Hij was al sinds 2019 als parttimer verbonden aan het bureau en was sinds 2024 projectleider preventie. BGBF is het antidiscriminatie-expertisecentrum van Flevoland. Het beheert ook het discriminatiemeldpunt discriminatie.nl/Flevoland, waar inwoners terecht kunnen voor bemiddeling en juridisch advies als ze discriminatie ervaren. Op scholen in Flevoland verzorgt het bureau gastlessen over deze thema's. En als inwoner van Flevoland kom je BGBF tegen bij publieksprogramma's zoals expositie en bijeenkomsten. In dit jaar organiseert het bureau activiteiten rondom onder meer Black Achievement Month en Coming Out Dag.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag, net als gisteren, geluk met flinke perioden met zon in Lelystad. Er waait wel een frisse noordoostenwind, windkracht 4. Daardoor wordt het vanmiddag hooguit 14 graden. Vanavond neemt de wind af. Vannacht daalt de temperatuur tijdens heldere momenten naar 1 graad of 4. Morgen ook geregeld zon. Er waait een zwakke wind. Daardoor is het een fractie minder fris. Vrijdag ook nog droog en fraai. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur naar de normale waarde. 17 of 18 graden wordt het dan. In het weekend wordt het nog een paar graden warmer. Maar zondag is later op de dag wel kans op een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hanta-virus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
4: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
3: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
5: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
3: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russen hebben aangekondigd. Oekraïne stelde voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus veel aanvallen. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen raakten gewond en liggen met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. Het weer: eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op Julius Siebel in Bataviastad, de tweede toen in 10 dagen. Hij is de man die in de punter in de auto zat te wachten en die na de overval de buitenlandsvangst nam. Dat hij slechts toevallig passagier was en van niets wist, zoals hij zegt, geloven de rechters niet. De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld door op veilige afstand de overvallers aan te sturen en vervolgens de buit veilig te stellen, concludeerden ze. Volgens justitie was hij ook betrokken bij de eerste overval, 8 augustus van dat jaar, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Die staat wel stil bij het intimiderende geweld bij de tweede zaak. Op het moment van de overval waren veel klanten en personeel aanwezig in de winkel. De overvallers hebben hem bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop leek en met een moker de vitrines ingeslagen, schrijven ze. En vanaf deze week is het eerste deel open van de verbeterde fietsroute Almere-Lelystad, de doorfietsroute. Alleen merken we daar in Lelystad nu nog niet zoveel van. Het gaat om een stuk vanuit Almere via de Kotterbosweg en het Kotterbospad tot aan het uitkijkpunt Grote Praambult aan de Praamweg. Dat ligt er, maar aan de verlichting wordt nog gewerkt. Als alles goed gaat is 15 mei volgende week vrijdag ook het stuk vanaf dat punt tot de Knaardijk klaar. Daarna wordt begonnen met het laatste traject vanaf de Knaardijk naar Las en Lidi. Dat moet allemaal voor het einde van dit jaar af zijn. Beide steden zijn dan verbonden door een 15 kilometer lange verlichte fietsroute met een breedte van minimaal 4 meter. En GOL, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, houdt vrijdag 5 juni in samenwerking met Tom's Beach & Surf en de Kubus de 15e editie van de Prokkeldag, het Prokkel Ontmoetingsfestival Lelystad 2026. Een prokkel is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder, aldus organisatoren. Nieuw dit jaar is dat je je vooraf kunt opgeven uiterlijk donderdag 28 mei via www.gol-lelystad.nl/prokkel.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het ziet er vandaag mooi uit in Lelystad. De zon schijnt met enige regelmaat. Er ontstaan stapelwolken en het blijft zo goed als droog. Een paar spatjes regen uit een dikke stapelwolk, die tel ik niet mee. De noordoostenwind houdt het vandaag rustig. Daardoor is het wat aangenamer met een middagtemperatuur van 15 of 16 graden. Na een frisse nacht met een minimumtemperatuur van een graad of 5... krijgen we morgen ook een fraaie lentedag. Het wordt zelfs een paar graden warmer. In het weekend is er ook genoeg ruimte voor de zon en blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur gaat verder omhoog. Het wordt in de middag 20 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Bloem.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50, Oss richting Arnhem, staat file door een ongeluk tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijshoort. 10 kilometer met een kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En 325 richting Arnhem tussen Lent en het Gelredome, 8 kilometer, met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
3: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch, rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
2: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
4: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor. En daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
2: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file door opruimwerkzaamheden tussen Naarden en Knopend Diemen 11 kilometer met een half uur vertraging. Tijdelijk zijn 3 rijstroken dicht. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen een half uur vertraging in 11 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. En 325 Duitse grensknopend Velperbroek tussen Lent en Westervoort. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het OM eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Oud-burgemeester Giuliani van New York is weer van de intensive care af. Hij werd afgelopen weekend in kritieke toestand opgenomen met longproblemen, maar is inmiddels weer stabiel. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op Julius Siebel in Bataviastad, de tweede toen in 10 dagen. Hij is de man die in de punter in de auto zat te wachten en die na de overval de buitenlandsvangst nam. Dat hij slechts toevallig passagier was en van niets wist, zoals hij zegt, geloven de rechters niet. De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld door op veilige afstand de overvallers aan te sturen en vervolgens de buit veilig te stellen, concludeerden ze. Volgens justitie was hij ook betrokken bij de eerste overval, 8 augustus van dat jaar, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Die staat wel stil bij het intimiderende geweld bij de tweede zaak. Op het moment van de overval waren veel klanten en personeel aanwezig in de winkel. De overvallers hebben hem bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop leek en met een moker de vitrines ingeslagen, schrijven ze. En vanaf deze week is het eerste deel open van de verbeterde fietsroute Almere-Lelystad, de doorfietsroute. Alleen merken we daar in Lelystad nu nog niet zoveel van. Het gaat om het stuk vanuit Almere via de Kotterbosweg en het Kotterbospad tot aan het uitkijkpunt Grote Praambult aan de Praamweg. Dat ligt er, maar aan de verlichting wordt nog gewerkt. Als alles goed gaat is 15 mei volgende week vrijdag ook het stuk vanaf dat punt tot de Knaardijk klaar. Daarna wordt begonnen met het laatste traject vanaf de Knaardijk naar Las en Lely. Dat moet allemaal voor het einde van dit jaar af zijn. Beide steden zijn dan verbonden door een 15 kilometer lange verlichte fietsroute met een breedte van minimaal 4 meter. En GOL, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, houdt vrijdag 5 juni in samenwerking met Tom's Beach and Surf en de Kubus de 15e editie van de Prokkeldag, het Prokkel Ontmoetingsfestival Lelystad 2026. Een prokkel is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder, aldus organisatoren. Nieuw dit jaar is dat je je vooraf kunt opgeven uiterlijk donderdag 28 mei via www.gol-lelystad.nl/prokkel.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het ziet er vandaag mooi uit in Lelystad. De zon schijnt met enige regelmaat. Er ontstaan stapelwolken en het blijft zo goed als droog. Een paar spatjes regen uit een dikke stapelwolk, die tel ik niet mee. De noordoostenwind houdt het vandaag rustig. Daardoor is het wat aangenamer met een middagtemperatuur van 15 of 16 graden. Na een frisse nacht met een minimumtemperatuur van een graad of 5... krijgen we morgen ook een fraaie lentedag. Het wordt zelfs een paar graden warmer. In het weekend is er ook genoeg ruimte voor de zon en blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur gaat verder omhoog. Het wordt in de middag 20 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het nog behoorlijk druk op de weg. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een lange file tussen Hilversum Noord en Knopen Diemen 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar zijn opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarn 11 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Er waren bergingswerkzaamheden, maar de weg is weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 10 kilometer met 20 minuten vertraging door een auto met pech. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 1,5 uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
2: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
4: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
2: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar lange files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken 5 kilometer met een kwartier vertraging. A1 verderop richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muiden 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Eemnes 8 kilometer met daar 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 14 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 13 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: We gingen met z'n allen naar Montreux, die Zwitserse plaats aan het prachtige meer van Genève. We waren daar om een nieuw album op te nemen, maar we hadden niet veel tijd. De avond voor de eerste opnamedag speelde Frank Zappa in de zaal waar wij die volgende dag zouden opnemen. Het was het beroemde Casino in Montreux. Maar tijdens de show van Zappa ging het helemaal mis. Een of andere idioot begon vuurtje te stoken, waardoor de zaal binnen de kortste keren in lichterlaaien stond. Het casino brandde tot de grond toe af. Ik herinner me nog goed hoe het gebouw zuchtte en kreunde onder zijn eigen gewicht. Claude, de portier, rende in en uit om de kinderen uit het publiek te redden. Dat lukte gelukkig, maar toen de brand eenmaal was geblust, was er helemaal niets meer van het gebouw over. We konden dus op zoek naar een nieuwe plek om ons album op te nemen. Tja, en er was nog maar weinig tijd over, dus het zag er naar uit dat we onze deadline niet zouden gaan halen. Uiteindelijk kwamen we terecht in het Grand Hotel in Montreux. Een koude, vervallen en verlaten plek waar we amper konden werken. De mobiele studio die we van de Rolling Stones hadden geleend kon nergens geparkeerd worden. En daar stonden we dan, in dat vervallen pand. Met alleen een paar schemerlampen en oude bedden als aankleding. En van die plek moesten we dus een dampende opnamestudio zien te maken. Terwijl we dit schrijven, staan we in dat oude Grand Hotel. We hebben geen idee hoe het album uiteindelijk gaat klinken, maar oordeel zelf. Wel weten we één ding zeker, we zullen dit avontuur in Montreux nooit vergeten. Want dat beeld van die vlammenzee in de lucht en die rook over het meer van Genève staat ons voor altijd in het geheugen gegeven.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op Julius Siebel in Bataviastad, de tweede toen in 10 dagen. Hij is de man die in de punter in de auto zat te wachten en die na de overval de buitenlandsvangst nam. Dat hij slechts toevallig passagier was en voor niets wist, zoals hij zegt, geloven de rechters niet. De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld door op veilige afstand de overvallers aan te sturen en vervolgens de buit veilig te stellen, concludeerden ze. Volgens justitie was hij ook betrokken bij de eerste overval, 8 augustus van dat jaar, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Die staat wel stil bij het intimiderende geweld bij de tweede zaak. Op het moment van de overval waren veel klanten en personeel aanwezig in de winkel. De overvallers hebben hem bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop leek en met een mokerde vitrines ingeslagen, schrijven ze. En vanaf deze week is het eerste deellopen van de verbeterde fietsroute Almere-Lelystad, de doorfietsroute. Alleen merken we daar in Lelystad nu nog niet zoveel van. Het gaat om een stuk vanuit Almere via de Kotterbosweg en het Kotterbospad tot aan het uitkijkpunt Grote Praambult aan de Praamweg. Dat ligt er, maar aan de verlichting wordt nog gewerkt. Als alles goed gaat is 15 mei volgende week vrijdag ook het stuk vanaf dat punt tot de Knardijk klaar. Daarna wordt begonnen met het laatste traject vanaf de Knardijk naar Last en Lely. Dat moet allemaal voor het einde van dit jaar af zijn. Beide steden zijn dan verbonden door een 15 kilometer lange verlichte fietsroute met een breedte van minimaal 4 meter. En GOL, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, houdt vrijdag 5 juni in samenwerking met Tom's Beach & Surf en de Kubus de 15e editie van de Prokkeldag, het Prokkel Ontmoetingsfestival Lelystad 2026. Een prokkel is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder, aldus organisatoren. Nieuw dit jaar is dat je je vooraf kunt opgeven uiterlijk donderdag 28 mei via www.gol-lelystad.nl/prokkel.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het ziet er vandaag mooi uit in Lelystad. De zon schijnt met enige regelmaat. Er ontstaan stapelwolken en het blijft zo goed als droog. Een paar spatjes regen uit een dikke stapelwolk, die tel ik niet mee. De noordoostenwind houdt het vandaag rustig. Daardoor is het wat aangenamer met een middagtemperatuur van 15 of 16 graden. Na een frisse nacht met een minimumtemperatuur van een graad of 5... krijgen we morgen ook een fraaie lentedag. Het wordt zelfs een paar graden warmer. In het weekend is er ook genoeg ruimte voor de zon en blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur gaat verder omhoog. Het wordt in de middag 20 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Bloem.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar wat langere files. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer met een kwartier vertraging. Elders op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde 5 kilometer met een half uur vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is nog veel vertraging op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Strand Nulde 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op Julius Siebel in Bataviastad, de tweede toen in 10 dagen. Hij is de man die in de punter in de auto zat te wachten en die na de overval de buitenlandsvangst nam. Dat hij slechts toevallig passagier was en van niets wist, zoals hij zegt, geloven de rechters niet. De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld door op veilige afstand de overvallers aan te sturen en vervolgens de buit veilig te stellen, concludeerden ze. Volgens justitie was hij ook betrokken bij de eerste overval, 8 augustus van dat jaar, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Die staat wel stil bij het intimiderende geweld bij de tweede zaak. Op het moment van de overval waren veel klanten en personeel aanwezig in de winkel. De overvallers hebben hem bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop leek en met een moker de vitrines ingeslagen, schrijven ze. En vanaf deze week is het eerste deel open van de verbeterde fietsroute Almere-Lelystad, de doorfietsroute. Alleen merken we daar in Lelystad nu nog niet zoveel van. Het gaat om een stuk vanuit Almere via de Kotterbosweg en het Kotterbospad tot aan het uitkijkpunt Grote Praambult aan de Praamweg. Dat ligt er, maar aan de verlichting wordt nog gewerkt. Als alles goed gaat is 15 mei volgende week vrijdag ook het stuk vanaf dat punt tot de Knardijk klaar. Daarna wordt begonnen met het laatste traject vanaf de Knardijk naar Las en Lidi. Dat moet allemaal voor het einde van dit jaar af zijn. Beide steden zijn dan verbonden door een 15 kilometer lange verlichte fietsroute met een breedte van minimaal 4 meter. En GOL, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, houdt vrijdag 5 juni in samenwerking met Tom's Beach & Surf en de Kubus de 15e editie van de Prokkeldag, het Prokkel Ontmoetingsfestival Lelystad 2026. Een prokkel is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder, aldus organisatoren. Nieuw dit jaar is dat je je vooraf kunt opgeven uiterlijk donderdag 28 mei via www.gol-lelystad.nl/prokkel.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: Het ziet er vandaag mooi uit in Lelystad. De zon schijnt met enige regelmaat. Er ontstaan stapelwolken en het blijft zo goed als droog. Een paar spatjes regen uit een dikke stapelwolk, die tel ik niet mee. De noordoostenwind houdt het vandaag rustig. Daardoor is het wat aangenamer met een middagtemperatuur van 15 of 16 graden. Na een frisse nacht met een minimumtemperatuur van een graad of 5... krijgen we morgen ook een fraaie lentedag. Het wordt zelfs een paar graden warmer. In de weekend is er ook genoeg ruimte voor de zon en blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur gaat verder omhoog. Het wordt in de middag 20 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Bloem.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Strandmulder 5 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op Julius Siebel in Bataviastad, de tweede toen in 10 dagen. Hij is de man die in de punter in de auto zat te wachten en die na de overval de buitenlandsvangst nam. Dat hij slechts toevallig passagier was en van niets wist, zoals hij zegt, geloven de rechters niet. De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld door op veilige afstand de overvallers aan te sturen en vervolgens de buit veilig te stellen, concludeerden ze. Volgens justitie was hij ook betrokken bij de eerste overval, 8 augustus van dat jaar, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Die staat wel stil bij het intimiderende geweld bij de tweede zaak. Op het moment van de overval waren veel klanten en personeel aanwezig in de winkel. De overvallers hebben hem bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop leek en met een mokerde vitrines ingeslagen, schrijven ze. En vanaf deze week is het eerste deel open van de verbeterde fietsroute Almere-Lelystad, de doorfietsroute. Alleen merken we daar in Lelystad nu nog niet zoveel van. Het gaat om een stuk vanuit Almere via de Kotterbosweg en het Kotterbospad tot aan het uitkijkpunt Grote Praambult aan de Praamweg. Dat ligt er, maar aan de verlichting wordt nog gewerkt. Als alles goed gaat is 15 mei, volgende week vrijdag, ook het stuk vanaf dat punt tot de Knardijk klaar. Daarna wordt begonnen met het laatste traject vanaf de Knardijk naar Las en Lely. Dat moet allemaal voor het einde van dit jaar af zijn. Beide steden zijn dan verbonden door een 15 kilometer lange verlichte fietsroute met een breedte van minimaal 4 meter. En GOL, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, houdt vrijdag 5 juni in samenwerking met Tom's Beach & Surf en de Cubus de 15e editie van de Prokkeldag, het Prokkel Ontmoetingsfestival Lelystad 2026. Een prokkel is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder, aldus organisatoren. Nieuw dit jaar is dat je je vooraf kunt opgeven uiterlijk donderdag 28 mei via www.gol-lelystad.nl/prokkel.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: Het ziet er vandaag mooi uit in Lelystad. De zon schijnt met enige regelmaat. Er ontstaan stapelwolken en het blijft zo goed als droog. Een paar spatjes regen uit een dikke stapelwolk, die tel ik niet mee. De noordoostenwind houdt het vandaag rustig. Daardoor is het wat aangenamer met een middagtemperatuur van 15 of 16 graden. Na een frisse nacht met een minimumtemperatuur van een graad of 5... krijgen we morgen ook een fraaie lentedag. Het wordt zelfs een paar graden warmer. In het weekend is er ook genoeg ruimte voor de zon en blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur gaat verder omhoog. Het wordt in de middag 20 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Het is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op Julius Siebel in Bataviastad, de tweede toen in 10 dagen. Hij is de man die in de punter in de auto zat te wachten en die na de overval de buitenlandsvangst nam. Dat hij slechts toevallig passagier was en van niets wist, zoals hij zegt, geloven de rechters niet. De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld door op veilige afstand de overvallers aan te sturen en vervolgens de buit veilig te stellen, concludeerden ze. Volgens justitie was hij ook betrokken bij de eerste overval, 8 augustus van dat jaar, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Die staat wel stil bij het intimiderende geweld bij de tweede zaak. Op het moment van de overval waren veel klanten en personeel aanwezig in de winkel. De overvallers hebben hem bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop leek en met een moker de vitrines ingeslagen, schrijven ze. En vanaf deze week is het eerste deel open van de verbeterde fietsroute Almere-Lelystad, de doorfietsroute. Alleen merken we daar in Lelystad nu nog niet zoveel van. Het gaat om een stuk vanuit Almere via de Kotterbosweg en het Kotterbospad tot aan het uitkijkpunt Grote Praambult aan de Praamweg. Dat ligt er, maar aan de verlichting wordt nog gewerkt. Als alles goed gaat is 15 mei, volgende week vrijdag, ook het stuk vanaf dat punt tot de Knaardijk klaar. Daarna wordt begonnen met het laatste traject vanaf de Knaardijk naar Last en Lidi. Dat moet allemaal voor het einde van dit jaar af zijn. Beide steden zijn dan verbonden door een 15 kilometer lange verlichte fietsroute met een breedte van minimaal 4 meter. En GOL, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, houdt vrijdag 5 juni in samenwerking met Tom's Beach & Surf en de Kubus de 15e editie van de Prokkeldag, het Prokkel Ontmoetingsfestival Lelystad 2026. Een prokkel is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder, aldus organisatoren. Nieuw dit jaar is dat je je vooraf kunt opgeven uiterlijk donderdag 28 mei via www.gol-lelystad.nl/prokkel.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Zon en stapelwolken lossen elkaar de komende uren af in Lelystad. Uit een dikke stapelwolk kan een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. Een paar uur voor zonsondergang lossen de stapelwolken op en wordt het windstil. Vannacht is het rustig en helder bij een minimumtemperatuur van 5 graden. Morgen schijnt de zon ook van tijd tot tijd en blijft het meestal droog. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur in de middag naar 17 graden. Dat is minder fris dan vandaag en ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. In het weekend is het ook meestal droog en overwegend zonnig. Het wordt warmer. In de middag geeft de thermometer 20 graden aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt de Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op Jubilee Siebel in Bataviastad, de tweede toen in 10 dagen. Hij is de man die in de punter in de auto zat te wachten en die na de overval de buitenlandsvangst nam. Dat hij slechts toevallig passagier was en van niets wist, zoals hij zegt, geloven de rechters niet. De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld door op veilige afstand de overvallers aan te sturen en vervolgens de buit veilig te stellen, concludeerden ze. Volgens justitie was hij ook betrokken bij de eerste overval, 8 augustus van dat jaar, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Die staat wel stil bij het intimiderende geweld bij de tweede zaak. Op het moment van de overval waren veel klanten en personeel aanwezig in de winkel. De overvallers hebben hem bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop leek en met een moker de vitrines ingeslagen, schrijven ze. En vanaf deze week is het eerste deel open van de verbeterde fietsroute Almere-Lelystad, de doorfietsroute. Alleen merken we daar in Lelystad nu nog niet zoveel van. Het gaat om een stuk vanuit Almere via de Kotterbosweg en het Kotterbospad tot aan het uitkijkpunt Grote Praambult aan de Praamweg. Dat ligt er, maar aan de verlichting wordt nog gewerkt. Als alles goed gaat is 15 mei volgende week vrijdag ook het stuk vanaf dat punt tot de Knaardijk klaar. Daarna wordt begonnen met het laatste traject vanaf de Knaardijk naar Las en Lely. Dat moet allemaal voor het einde van dit jaar af zijn. Beide steden zijn dan verbonden door een 15 kilometer lange verlichte fietsroute met een breedte van minimaal 4 meter. En Gol, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, houdt vrijdag 5 juni in samenwerking met Tom's Beach & Surf en de Kubus de 15e editie van de Prokkeldag, het Prokkel Ontmoetingsfestival Lelystad 2026. Een prokkel is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder, aldus organisatoren. Nieuw dit jaar is dat je je vooraf kunt opgeven uiterlijk donderdag 28 mei via www.gol-lelystad.nl/prokkel.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Zon en stapelwolken lossen elkaar de komende uren af in Lelystad. Uit een dikke stapelwolk kan een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. Een paar uur voor zonsondergang lossen de stapelwolken op en wordt het windstil. Vannacht is het rustig en helder bij een minimumtemperatuur van 5 graden. Morgen schijnt de zon ook van tijd tot tijd en blijft het meestal droog. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur in de middag naar 17 graden. Dat is minder fris dan vandaag en ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. In het weekend is het ook meestal droog en overwegend zonnig. Het wordt warmer. In de middag geeft de thermometer 20 graden aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Oudijk en de grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Knoopend Oudijk en Velperbroek 8 kilometer file. Door werkzaamheden een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Deze week de Radio Lelystad.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij,
2: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar... maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op Julius Siebel in Bataviastad, de tweede toen in 10 dagen. Hij is de man die in de punter in de auto zat te wachten en die na de overval de buitenlandsvangst nam. Dat hij slechts toevallig passagier was en van niets wist, zoals hij zegt, geloven de rechters niet. De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld door op veilige afstand de overvallers aan te sturen en vervolgens de buit veilig te stellen, concludeerde ze. Volgens justitie was hij ook betrokken bij de eerste overval, 8 augustus van dat jaar, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Die staat wel stil bij het intimiderende geweld bij de tweede zaak. Op het moment van de overval waren veel klanten en personeel aanwezig in de winkel. De overvallers hebben hem bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop leek en met een moker de vitrines ingeslagen, schrijven ze. En vanaf deze week is het eerste deelloper van de verbeterde fietsroute Almere-Lelystad, de doorfietsroute. Alleen merken we daar in Lelystad nu nog niet zoveel van. Het gaat om een stuk vanuit Almere via de Kotterbosweg en het Kotterbospad tot aan het uitkijkpunt Grote Praambult aan de Praamweg. Dat ligt er, maar aan de verlichting wordt nog gewerkt. Als alles goed gaat is 15 mei volgende week vrijdag ook het stuk vanaf dat punt tot de Knaardijk klaar. Daarna wordt begonnen met het laatste traject vanaf de Knaardijk naar Las en Lidi. Dat moet allemaal voor het einde van dit jaar af zijn. Beide steden zijn dan verbonden door een 15 kilometer lange verlichte fietsroute met een breedte van minimaal 4 meter. En Gol, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, houdt vrijdag 5 juni in samenwerking met Tom's Beach and Surf en de Kubus de 15e editie van de Prokkeldag, het Prokkel Ontmoetingsfestival Lelystad 2026. Een prokkel is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder, aldus organisatoren. Nieuw dit jaar is dat je je vooraf kunt opgeven uiterlijk donderdag 28 mei via www.gol-lelystad.nl/prokkel.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Zon en stapelwolken lossen elkaar de komende uren af in Lelystad. Uit een dikke stapelwolk kan een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. Een paar uur voor zonsondergang lossen de stapelwolken op en wordt het windstil. Vannacht is het rustig en helder bij een minimumtemperatuur van 5 graden. Morgen schijnt de zon ook van tijd tot tijd en blijft het meestal droog. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur in de middag naar 17 graden. Dat is minder fris dan vandaag en ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. In het weekend is het ook meestal droog en overwegend zonnig. Het wordt warmer. In de middag geeft de thermometer 20 graden aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft probleem. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op Julius Siebel in Bataviastad, de tweede toen in 10 dagen. Hij is de man die in de punter in de auto zat te wachten en die na de overval de buitenlandsvangst nam. Dat hij slechts toevallig passagier was en van niets wist, zoals hij zegt, geloven de rechters niet. De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld door op veilige afstand de overvallers aan te sturen en vervolgens de buit veilig te stellen, concludeerden ze. Volgens justitie was hij ook betrokken bij de eerste overval, 8 augustus van dat jaar, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Die staat wel stil bij het intimiderende geweld bij de tweede zaak. Op het moment van de overval waren veel klanten en personeel aanwezig in de winkel. De overvallers hebben hem bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop leek en met een moker de vitrines ingeslagen, schrijven ze. En vanaf deze week is het eerste deel open van de verbeterde fietsroute Almere-Lelystad, de doorfietsroute. Alleen merken we daar in Lelystad nu nog niet zoveel van. Het gaat om een stuk vanuit Almere via de Kotterbosweg en het Kotterbospad tot aan het uitkijkpunt Grote Praambult aan de Praamweg. Dat ligt er, maar aan de verlichting wordt nog gewerkt. Als alles goed gaat is 15 mei volgende week vrijdag ook het stuk vanaf dat punt tot de Knardijk klaar. Daarna wordt begonnen met het laatste traject vanaf de Knardijk naar Las en Lidi. Dat moet allemaal voor het einde van dit jaar af zijn. Beide steden zijn dan verbonden door een 15 kilometer lange verlichte fietsroute met een breedte van minimaal 4 meter. En GOL, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, houdt vrijdag 5 juni in samenwerking met Tom's Beach & Surf en de Kubus de 15e editie van de Prokkeldag, het Prokkel Ontmoetingsfestival Lelystad 2026. Een prokkel is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder, aldus organisatoren. Nieuw dit jaar is dat je je vooraf kunt opgeven uiterlijk donderdag 28 mei via www.gol-lelystad.nl/prokkel.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Zon en stapelwolken lossen elkaar de komende uren af in Lelystad. Uit een dikke stapelwolk kan een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. Een paar uur voor zonsondergang lossen de stapelwolken op en wordt het windstil. Vannacht is het rustig en helder bij een minimumtemperatuur van 5 graden. Morgen schijnt de zon ook van tijd tot tijd en blijft het meestal droog. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur in de middag naar 17 graden. Dat is minder fris dan vandaag en ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. In het weekend is het ook meestal droog en overwegend zonnig. Het wordt warmer. In de middag geeft de thermometer 20 graden aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Westervoort nu 10 minuten vertraging. De A50 van Arnhem naar Os tussen Renkum en knooppunt Ewijk doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de N325 van Nijmegen naar Arnhem voor het knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft probleem. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en knooppunt Velperbroek is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Oss tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg ruim 20 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Westervoort een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd door het RIVM. Op het cruiseschip, waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk gevolg van een oefening met mijnen. Blijkt uit onderzoek van de marechaussee. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Door de grote brand bij een datacenter bij Almere zijn verschillende instellingen en bedrijven niet goed bereikbaar. Ze draaien op servers bij het datacenter. De brand is nog niet onder controle. Morgen, net als vandaag, veel zon. En dan wordt het iets warmer dan vandaag met maximaal 19 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op Julius Siebel in Bataviastad, de tweede toen in 10 dagen. Hij is de man die in de punter in de auto zat te wachten en die na de overval de buitenlandsvangst nam. Dat hij slechts toevallig passagier was en van niets wist, zoals hij zegt, geloven de rechters niet. De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld door op veilige afstand de overvallers aan te sturen en vervolgens de buit veilig te stellen, concludeerden ze. Volgens justitie was hij ook betrokken bij de eerste overval, 8 augustus van dat jaar, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Die staat wel stil bij het intimiderende geweld bij de tweede zaak. Op het moment van de overval waren veel klanten en personeel aanwezig in de winkel. De overvallers hebben hem bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop leek en met een mokerde vitrines ingeslagen, schrijven ze. En vanaf deze week is het eerste deel open van de verbeterde fietsroute Almere-Lelystad, de doorfietsroute. Alleen merken we daar in Lelystad nu nog niet zoveel van. Het gaat om een stuk vanuit Almere via de Kotterbosweg en het Kotterbospad tot aan het uitkijkpunt Grote Praambult aan de Praamweg. Dat ligt er, maar aan de verlichting wordt nog gewerkt. Als alles goed gaat is 15 mei, volgende week vrijdag, ook het stuk vanaf dat punt tot de Knardijk klaar. Daarna wordt begonnen met het laatste traject vanaf de Knardijk naar Las en Lidi. Dat moet allemaal voor het einde van dit jaar af zijn. Beide steden zijn dan verbonden door een 15 kilometer lange verlichte fietsroute met een breedte van minimaal 4 meter. En GOL, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, houdt vrijdag 5 juni in samenwerking met Tom's Beach & Surf en de Kubus de 15e editie van de Prokkeldag, het Prokkel Ontmoetingsfestival Lelystad 2026. Een prokkel is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder, aldus organisatoren. Nieuw dit jaar is dat je je vooraf kunt opgeven uiterlijk donderdag 28 mei via www.gol-lelystad.nl/prokkel.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: Zon en stapelwolken lossen elkaar de komende uren af in Lelystad. Uit een dikke stapelwolk kan een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. Een paar uur voor zonsondergang lossen de stapelwolken op en wordt het windstil. Vannacht is het rustig en helder bij een minimumtemperatuur van 5 graden. Morgen schijnt de zon ook van tijd tot tijd en blijft het meestal droog. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur in de middag naar 17 graden. Dat is minder fris dan vandaag en ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. In het weekend is het ook meestal droog en overwegend zonnig. Het wordt warmer. In de middag geeft de thermometer 20 graden aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land heb je onder andere veel vertraging op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort is de vertraging 20 minuten. Er wordt gewerkt aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle 20 minuten vertraging tussen het Harde en Zwolle Centrum door een auto met pech. Daar is de linker rijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg 25 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Ook daar is de linker rijstrook dicht. En door de werkzaamheden op de A12 is het ook vastgelopen op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. De vertraging is daar ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oeverterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Westervoort is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst 1 kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum 1 half uur vertraging door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek 1 half uur oponthoud tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden op de A12. En heel veel vertraging op de N225 Oosterbeek-Renen tussen Wolfhezen en de aansluiting met de A50. 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd wordt gespeeld in New York. Publiek is niet welkom. En dan het weer. Vanavond droog. Het koelt af naar 6 graden. Morgen zon en wolken en ongeveer 19 graden.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op Julius Siebel in Bataviastad, de tweede toen in 10 dagen. Hij is de man die in de punter in de auto zat te wachten en die na de overval de buitenlandsvangst nam. Dat hij slechts toevallig passagier was en van niets wist, zoals hij zegt, geloven de rechters niet. De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld door op veilige afstand de overvallers aan te sturen en vervolgens de buit veilig te stellen, concludeerden ze. Volgens justitie was hij ook betrokken bij de eerste overval, 8 augustus van dat jaar, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Die staat wel stil bij het intimiderende geweld bij de tweede zaak. Op het moment van de overval waren veel klanten en personeel aanwezig in de winkel. De overvallers hebben hem bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop leek en met een moker de vitrines ingeslagen, schrijven ze. En vanaf deze week is het eerste deellopen van de verbeterde fietsroute Almere-Lelystad, de doorfietsroute. Alleen merken we daar in Lelystad nu nog niet zoveel van. Het gaat om een stuk vanuit Almere via de Kotterbosweg en het Kotterbospad tot aan het uitkijkpunt Grote Praambult aan de Praamweg. Dat ligt er, maar aan de verlichting wordt nog gewerkt. Als alles goed gaat is 15 mei volgende week vrijdag ook het stuk vanaf dat punt tot de Knaardijk klaar. Daarna wordt begonnen met het laatste traject vanaf de Knaardijk naar Last en Liddy. Dat moet allemaal voor het einde van dit jaar af zijn. Beide steden zijn dan verbonden door een 15 kilometer lange verlichte fietsroute met een breedte van minimaal 4 meter. En GOL, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, houdt vrijdag 5 juni in samenwerking met Tom's Beach & Surf en de Kubus de 15e editie van de Prokkeldag, het Prokkel Ontmoetingsfestival Lelystad 2026. Een prokkel is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder, aldus organisatoren. Nieuw dit jaar is dat je je vooraf kunt opgeven uiterlijk donderdag 28 mei via www.gol-lelystad.nl/prokkel.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Zon en stapelwolken lossen elkaar de komende uren af in Lelystad. Uit een dikke stapelwolk kan een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. Een paar uur voor zonsondergang lossen de stapelwolken op en wordt het windstil. Vannacht is het rustig en helder bij een minimumtemperatuur van 5 graden. Morgen schijnt de zon ook van tijd tot tijd en blijft het meestal droog. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur in de middag naar 17 graden. Dat is minder fris dan vandaag en ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. In het weekend is het ook meestal droog en overwegend zonnig. Het wordt warmer. In de middag geeft de thermometer 20 graden aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat zo'n 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je ruim 10 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, 40 minuten vertraging tussen het Harde en Zwolle Centrum. Het wegdek is er slecht aan toe, de spitsstrook is daar dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij Utrecht, 10 minuten oponthoud. A50 Apeldoorn-Zwolle, bij knooppunt Hattermerbroek een kwartier vertraging. Ook een kwartier op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek 35 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag
1: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 40 minuten extra reistijd. A50 Apeldoorn-Zwolle bij knooppunt Hattermanbroek 10 minuten vertraging. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent nog 10 minuten. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook de opvarende van het schip De Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. De vijfde etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd tweede. Dan het weer. Vanavond is het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 6. Morgen zon en wolken. Dan wordt het maximaal 19 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op Jubilee Siebel in Bataviastad, de tweede toen in 10 dagen. Hij is de man die in de punter in de auto zat te wachten en die na de overval de buitenlandsvangst nam. Dat hij slechts toevallig passagier was en van niets wist, zoals hij zegt, geloven de rechters niet. De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld door op veilige afstand de overvallers aan te sturen en vervolgens de buit veilig te stellen, concludeerden ze. Volgens justitie was hij ook betrokken bij de eerste overval, 8 augustus van dat jaar, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Die staat wel stil bij het intimiderende geweld bij de tweede zaak. Op het moment van de overval waren veel klanten en personeel aanwezig in de winkel. De overvallers hebben hem bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop leek en met een moker de vitrines ingeslagen, schrijven ze. En vanaf deze week is het eerste deellopen van de verbeterde fietsroute Almere-Lelystad, de doorfietsroute. Alleen merken we daar in Lelystad nu nog niet zoveel van. Het gaat om een stuk vanuit Almere via de Kotterbosweg en het Kotterbospad tot aan het uitkijkpunt Grote Praambult aan de Praamweg. Dat ligt er, maar aan de verlichting wordt nog gewerkt. Als alles goed gaat is 15 mei volgende week vrijdag ook het stuk vanaf dat punt tot de Knaardijk klaar. Daarna wordt begonnen met het laatste traject vanaf de Knaardijk naar Las en Lili. Dat moet allemaal voor het einde van dit jaar af zijn. Beide steden zijn dan verbonden door een 15 kilometer lange verlichte fietsroute met een breedte van minimaal 4 meter. En Gol, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, houdt vrijdag 5 juni in samenwerking met Tom's Beach & Surf en de Kubus de 15e editie van de Prokkeldag, het Prokkel Ontmoetingsfestival Lelystad 2026. Een prokkel is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder, aldus organisatoren. Nieuw dit jaar is dat je je vooraf kunt opgeven uiterlijk donderdag 28 mei via www.gol-lelystad.nl/prokkel.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Zon en stapelwolken lossen elkaar de komende uren af in Lelystad. Uit een dikke stapelwolk kan een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. Een paar uur voor zonsondergang lossen de stapelwolken op en wordt het windstil. Vannacht is het rustig en helder bij een minimumtemperatuur van 5 graden. Morgen schijnt de zon ook van tijd tot tijd en blijft het meestal droog. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur in de middag naar 17 graden. Dat is minder fris dan vandaag en ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. In het weekend is het ook meestal droog en overwegend zonnig. Het wordt warmer. In de middag geeft de thermometer 20 graden aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 25 minuten vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe, de spitsstrook is daardoor dicht. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, bij knooppunt Velperbroek ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
6: Een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
7: 12 maanden zitten.
6: Nou, weet je wat?
8: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
6: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
7: Hoe kwam dat binnen bij je?
6: Ja, heftig, hè. Dus...
5: Gillis, camping-eigenaar en reality-ster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Westervoort is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum 5 minuten oponthoud. En op de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de aansluiting met de N306 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
10: Dance Classics met Martin Rodeburg.

Voordat je het weet is het weer donderdagavond. Het is 7 uur geweest. Een hele goede avond. Welkom bij Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Mijn naam is Martin Rodenburg. De aankomende 2 uur bij je met een hele speciale uitzending weer vanavond. We hebben 2 uur wat in het teken staat van weer een mooie lange mix van DJ Antoine. Je moet het voordeel ervan zien. Een uur lang een mix van DJ Antoine. En mij hoor je dan niet, dus het heeft ook zijn voordelen. En voor de rest hele mooie speciale uitvoeringen van bekende nummers. En misschien ook wel wat onbekendere nummers. Afijn, het meeste zul je kennen. DJ Cees is er ook weer bij. Die zal zo rond 19:30 voorbij komen. En voor de rest gewoon lekker genieten weer. En als we nog wat ruimte hebben, dan komt Peter Slaghuis ook nog voorbij. Een van de meest bekende producers, DJ's, mixers die we gehad hebben. Hij is helaas veel te jonge leeftijd overleden. En naast Ben Lieberman toch wel even de meest bekende met een leuke mega Italo mix. Beetje zomers, want we hebben toch mooi weer gehad de afgelopen dagen. De opening was in handen van de Tramps. Het nummer Zing When the Strings of My Heart in een speciale uitvoering. De Digital Visions Edit. Normaal gesproken gebruik ik hem op een stalkover, zeg maar. Muziekje wat je nu hoort is wat anders. Dus dat hebben we al even voor vanavond even veranderd. Voor de rest muziek van ABC. We hebben Earth, Wind and Fire, Rolls Royce. En ook wel wat werk van bijvoorbeeld Stefan Dijsselzo. Ook iemand die hele mooie muziek maakt. Mooi. We hebben genoeg gesproken. We gaan lekker snel beginnen. 4 augustus, jawel, staan ze in Amsterdam. In Paradiso, op het podium. En ik ga er in ieder geval heen, want ik heb daar wel zin in. De band Change, die heeft een aantal hele bekende nummers gemaakt. Onder andere ook met Luther Vandross. Maar deze ken je denk ik ook wel. Het is het nummer Hold Tight, maar ook in een speciale uitvoering. De remix komt van Pete LaFrac. En het is ook een van de meest bekende nummers van

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.